b'Olorun ba le fi aanu mu mo fi bosheti ku oloko irare Olorun fi aanu mu mi na ku oloko irare Olorun fi aanu mu mu ku oloko laala Olorun je ki aanu la o dide lori aye mi loni